0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken, als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Cornet werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Cornet uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Het weer van Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf 6 uur.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam met een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer. En dat was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan. En dat was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf.

0: Oi, zo goed de headbangers. And you found out. In de Tony the Fit edit, oftewel de guy die de hard house in de jaren 90 toch echt wel naar een hoog punt bracht. Hey, we gaan beginnen. Mix Marathon komt eraan.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse vicepresident Vance stapt nog niet op het vliegtuig naar Zwitserland voor verdere onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran. De plannen voor de besprekingen zijn nog niet definitief, zegt het Witte Huis. Er ligt nu een basisakkoord en de blokkades van de straat van Hormuz zijn door beide landen opgeheven. De Britse premier Starmer moet oppassen. De populaire Labour-kandidaat Andy Burman staat aan zijn stoelpoten te zagen. Hij heeft lokale verkiezingen gewonnen en komt in het lagerhuis. Burman is populair binnen Labour. Ze zien hem liever als premier en kunnen Starmer zonder verkiezingen aan de kant schuiven. De belangstelling voor zonnepanelen bereikte vorig jaar een nieuw dieptepunt, schrijft het AD. Er werden 95.000 installaties geplaatst, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Het komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daardoor levert zelfopgewekte energie vrijwel niks meer op. En Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea. Mexico is gastland van het WK, net als Canada. Dat won zijn allereerste WK-wedstrijd met een ruime 6-0 van Qatar. Er lag wel een schaduw over de wedstrijd. Ismaël Koné werd neergemaaid en brak zijn onderbeen. Het weer van Weer Online. De temperatuur loopt al snel op naar een tropische 30 tot 35 graden, maar voor het gevoel wordt het nog warmer. In de loop van de dag kans op felle onweersbuien met misschien ook hagel en veel wind. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, goedemorgen. Het is 1 over 6. Situatie op de weg, 1 vertraging, dat is de A4, Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Ongeluk gebeurt, een kwartiertje extra. Ja, wie gaat er zometeen te horen zijn in de Slam Mix Marathon als best of last week? Je hebt gekozen en het antwoord zometeen.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
13: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
14: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 15%. Kom naar raamdecoratie.com.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Binnen 1 minuut, meer Slam Mix Marathon.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Boost your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

Na heel veel vrijdagen vrij te hebben gehad, mag ik gewoon weer aan de slag. Lekker. Goed om er weer te zijn. Niet Odin en Fetso, niet Drove, ook niet Firestone. Maar Nederland heeft gekozen in de poll op Insta voor Topic met bijna de helft van de stemmen. Best of last week, daar gaan we. Topic van vorige week.

ook onversneden Slam Mix Marathon. Applaus voor jezelf, je bent erbij. Je zit in de mix van Topic. Begonnen met zijn nieuwste Sorry Papi. Stond ook nog in de Slam Summer 500. Want de zomerhitlijst kan voorbij zijn, maar dat betekent niet dat we niet zomer zijn vandaag. En zojuist UGL Topic en I Adore You, een track die al wat langer bij ons is. Hey, goedemorgen, het is al licht in Nederland. Dit is hem, de vrijdag dit jaar met de langste dag. Dat vieren we namelijk aanstaande zondag. Maar ja, deze vrijdag. Het is de langste vrijdag van het jaar, jongens, dus laten we ervan genieten. Wij gaan extra lang door. Nou, dat is niet waar trouwens, maar wel gewoon 24 uur. Lekker dat je erbij bent. De Slam Mix Marathon, Topic met nu Martin Rola en Lucky, zo heet het.

0: mensen die lekker wakker worden of lekker wakker worden. Ja, toch? Martin stuurt een foto uit de Achterhoek van een prachtige zonsopkomst.
1: Ah, mooi.
0: Samen vieren we de vrijdag. De vrijdag gevierd met muziek. Dit is hem, je favoriete radiozender Slam. In de mix, Topic. Door jou gekozen in Best of Last Week. En zometeen even de hele line-up met je doornemen. Want hij is weer goed deze vrijdag. Zit

het weekend. Dit is hem, de vrijdag van Slam. Dus even koud bellen met iemand. Kijken of het wordt opgenomen. Namelijk iemand die 3,5 uur heeft geslapen. Iemand die vaak reageert in het programma. Benieuwd.

0: Goedendag. Dit is de voicemail van...
1: Jammer. Niels, ik probeer je te bellen. Hij stuurt namelijk... We zijn er weer bij. 2 uur afgesloten in de horeca. Een 5:15 wekkertje. Dan ben ik toch benieuwd wat er dan is zo 's ochtends vroeg. Dat je dan toch weer je nest uitgaat. Misschien wel de mixmarathon of toch iets anders. Martin laat weten, laatste dagje werken en dan lekker een weekje naar Straatsburg. Heerlijke mix weer slam. Willempie is erbij met een prachtige zonsopkomst. Nou, belooft een mooie dag te worden en je bent erbij met de beste beats van Slam. Met vandaag in de line-up, hij is weer finger licking good. Wat dacht je van om 3 uur MK? De Amerikaan die altijd heerlijke UK house meeneemt. Mr. Belton Weasel, vaste prik om 1. Alle Farben om 11, Funkerman om 10. Stad natuurlijk vaste prik om 9. Medusa zometeen al om 8. En vanaf 7 lekker wakker worden met de Purple Disco Machine. Zin in. Hey, dan eens even kijken naar de wegen. Er is namelijk al een lange vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoetewoudendorp. Daar iets meer dan een 1/2 uur extra. En goed nieuws ook trouwens. Applaus, want geen flitsers! Lekker. Nog een beetje last gehad van een plaknacht eigenlijk. Het was niet koud buiten. Voor alle zwerries in Nederland is dat natuurlijk goed nieuws. Hè. Je kan gewoon buiten slapen. Dat doen ze bij mij in Amsterdam veelvuldig. Een half tentenkamp is het eigenlijk, verspreid door parken heen. Maar dat is de 20 graden vannacht. En vandaag overdag tussen de 30 en de 35 graden. Maar de gevoelstemperatuur, daar is hij weer. Ook in de zomer ligt een stuk hoger. En dat komt door de luchtvochtigheid. Lekker dampy, gadverdamme. Topic door jou gekozen in Best of Last Week. Een hele goede morgen. Dit is hem. De onvervalste Slam Mix Marathon.

de VIP mix. Deze versie van Breaking Me in ieder geval. Topic A7S bij Slam. Ik zag nog een goede vraag voorbij komen online. Namelijk over bankjes voor je huis. Sommige mensen in de straat hebben een bankje voor hun huis geplaatst. Maar is dat dan vrij om op te zitten? Ja, ik vind van wel. Als jij een bankje voor je huis neerzet op de openbare straat, moet iedereen daar kunnen gaan zitten. Kijk, als er een zwerrie gaat verblijven en zijn slaapmat er neer gaat leggen, is toch een ander verhaal. Maar wat vind jij? Bankje voor het huis, is iedereen zitten? Volgens mij wel, toch? Wakker worden met de beste beats op je radio. Goed dat je erbij bent. Dat geldt ook voor Jamal. Die zegt een hele goede morgen, Slam. Ik ben van de partij zoals gewoonlijk met de Mix Marathon. En ook Linda, die zegt morgen, Thomas. Wij zijn op weg naar Zuid-Frankrijk. 4 uur vertrokken. En de hele dag de Mix Marathon aan. Dat is een feestje onderweg. Oh my god, Zuid-Frankrijk. Croissantjes, wijntjes. Ik ben wel een beetje jaloers.

0: Je hebt hem aanstaan. Het nummer 1 alternatief op deze heerlijke dag. Ik moet niet zeggen, ik mis die zomerhits wel ergens. Maar tegelijkertijd is dit misschien nog wel lekkerder. Alles in de mix, 24 uur met zometeen onder andere Mr. Belton Weasel, Alle Farben, Funkerman, Stamveld, Medusa. En zometeen na het nieuws van 7 uur hebben wij de one and only, de Purple Disco Machine. Die vrolijke Frans, nou ja, Duitser dus eigenlijk, onze oosterburen. Oost-Berlin komt eraan zometeen.
1: De Slam Mix Marathon, elke vrijdag, 24 uur in de mix.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Polymax van Griffon, de keuze van de prof.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue-beukers, dat is de ja van Jumbo.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
19: Oranje. Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
20: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Noodweer heeft vannacht voor problemen gezorgd in de regio Eindhoven. Volgens Omroep Brabant had de brandweer de handen vol aan meldingen van stormschade, wateroverlast en blikseminslag. Vooral Nuenen kreeg de volle laag. Daar vielen door de harde wind bomen om en liepen straten onder water. Nu er een basisakkoord is tussen Amerika en Iran, varen er weer schepen door de straat van Hormuz. De blokkades zijn van beide kanten opgeheven. Toch gaat de Amerikaanse vicepresident Vance nog niet naar Zwitserland om over een definitief akkoord te praten. De plannen voor die gesprekken zijn nog niet concreet, zegt het Witte Huis. Huizenbezitters lopen niet meer warm voor zonnepanelen. Volgens het AD lieten ze vorig jaar nog maar amper 100.000 installaties plaatsen. Een nieuw dieptepunt. Reden is het verdwijnen van de salteringsregeling vanaf het nieuwe jaar. Stroom die je teruglevert, levert dan zo goed als niks meer op. En het WK voetbal is nog maar een week aan de gang, maar het eerste land heeft zich al geplaatst voor de volgende ronde. Mexico. Na de winst op Zuid-Afrika wonnen de Mexicanen vannacht ook een tweede groepswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. En Canada is ook dicht bij de volgende ronde. Het maakte vannacht met 6-0 gehakt van Qatar. Het weer van Weer Online. Een hete en benauwde dag met eerst nog veel zon. Later vanmiddag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. Het wordt 30 tot 35 graden. En dit was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel, zometeen een uur lang de Purple Disco Machine hier bij Slam. Eerst even kijken naar de wegen. Goed nieuws, mini vertraging op de A4, die is bijna opgelost. Den Haag, Amsterdam voor Zoetewoudendorp nu nog 6 minuten over. Dan twee flitsers die opvallen. Dat is de A22, Velsen Beverwijk 9.1. En de N9, beide richtingen bij 98.5. Zometeen een uur lang in de mix, de Purple Disco Machine.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
15: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
18: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
21: Kippie.
22: Unleash your energy.
23: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
24: Stereo Sunday is your fun day.
25: Get your tickets op stereosunday.nl.
26: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
27: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
26: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
29: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
28: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
30: Goedemorgen.
31: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
30: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
32: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
30: Hoe dan?
32: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
33: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
34: Boost your Friday.
3: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

Iedereen zegt een uur lang vrolijke beats uit Duitsland van de Purple Disco Machine. Met de Superman Lovers ook nog. ABBA komt eraan. En nu Guinea. Die Natte, als ik het goed uitspreek. Hier zit je goed voor de lekkerste vrijdag. De onvervalste Slam Mix.

Slam hebben staan. Good morning, peeps. Dit is de Purple Disco Machine bij Slam. Mijn naam is Thomas. En samen zijn we begonnen aan die oh zo lekkere vrijdag. En mocht je dit lekker vinden, dan heb ik bijzonder goed nieuws. Namelijk vanaf het moment dat het zomer is, dat is vanaf aanstaande zondag, dat is tegelijkertijd ook Vaderdag, kwam ik achter. Hebben wij een prachtig Vaderdag cadeautje. Voor iedereen in Nederland, namelijk Slam Sunsets. Wanneer de zon ondergaat, hebben wij de dikste tunes in de mix voor je. Eigenlijk een soort van de mixmarathon, maar dan in de avond tussen 8 en 10. Tussen 8 en 10 hoor jij de beste Slam Sunsets op je radio. En we beginnen dus wanneer het zomer wordt, aanstaande zondag 21 juni, met Andot en Rose Ringed. Maar ook Jotto, Armin van Buren, Zurb komen allemaal voorbij. Oftewel, dit is de radiozender voor jouw zomer. Wordt leuk. Ja, vanaf zondag de Slam Sunsets. Mocht je denken, hey, ik wil er meer over weten, slam.nl. Dan zitten we nu in de set van de Purple Disco Machine en is het vrijdag. Maar wel

0: Guten Morgen, Freunde, is iets wat ik vaak zeg. Dat trekt blijkbaar ook Duitsers aan. Had ik een Duitser in de WhatsApp zitten. Even kijken, dit is Heiko.
1: Goedemorgen, Thomas. Liebe Grüße aus Deutschland. Macht weiter so. Elke Vrijdag, 24 uur, in de mix.
0: Nou, dat laatste, dat verstond ik nog. En Jonas is erbij, die stuurt goedemorgen, amigo. Ook nog wat reacties over ABBA, daarvoor nog. De ene dag van ABBA. En anderen die zeiden van, wat heerlijk, hij zegt dat het ook gewoon voorbij komt in de mixmarathon. En zo is het muzikaal gezien. Af en toe even een goede verrassing. Ik bedoel, ik wil nog wel draaien wat je allemaal verwacht, maar dat is ook niet leuk natuurlijk. Een vertraging die opvalt, A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam een kwartier extra. En één flitser op de snelweg, dat is de A4 Schiedam-Delft bij Den Hoorn 52.9. Goedemorgen! De Purple Disco Machine in de mix.

hopelijk zonder een probleem. Het probleem is wel als je weinig geld hebt en je wilt erheen. Ticket helemaal achter aan het stadion. Mensen mogen zelf alles doorverkopen. $1100 om te zitten in een stadion helemaal achterin. Bij een wedstrijd Nederland-Zweden. En als je denkt, nou ja, ik heb mijn plek al gekocht, niks aan de hand. Dan heb je de drankprijzen nog niet gezien. $6 tot $8 voor een gewoon flesje water. En een biertje kost dan gauw $14. Dus snap je ook waarom die mannen van de FIFA altijd zulke mooie dure pakken kunnen dragen, weet je? Want het gaat ergens heen natuurlijk.

0: eens te kijken met de Slam Summer 500. Misschien heb je de ontknoping gemist. Maar de nummer 1 zomerhit door jou gekozen op Insta. Eerst Year of Summer van Wild Styles. Pulpen dus, Disco Machine was dit zometeen. Met Doucha aan uur lang.
1: De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Vanaf zondag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Zie je nou wel, ze ruikt me.
13: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 15%. Kom naar raamdecoratie.com.
19: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan.
20: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
21: Bed
9: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
23: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
24: Vergeet je niet in te smeren.
23: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
25: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
26: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
25: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
27: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds minder mensen maken een einde aan hun leven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het aantal zelfdodingen daalde vorig jaar tot onder de 1800. Dat is het laagste niveau in ruim 10 jaar. Experts denken dat de daling komt doordat het normaler is geworden om over zelfmoordgedachten te praten, zoals via hulplijn 113. Ook Zwitserland heeft gezegd dat Amerika en Iran daar vandaag niet praten over een definitieve vredesdeal. De Amerikaanse vicepresident Vance zei gisteravond al dat hij niet ging. De plannen voor de gesprekken staan volgens het Witte Huis nog niet 100% vast. Amerika en Iran hebben al wel een conceptakkoord ondertekend. Bijna een kwart van de huizenbezitters vindt het binnen op hete dagen te warm. Ze hebben zonwering en een groene tuin, maar dat is niet genoeg, ziet vereniging Eigen Huis. Die ziet ook een rol voor de gemeente. Die moeten huizen niet te dicht op elkaar bouwen en zorgen dat er in de wijken genoeg schaduwplekken zijn. En in Rotterdam-Zuid heeft de politie vannacht geschoten op een man die probeerde in te breken in een auto. Toen hij werd betrapt, rende hij op de agenten af met een schaar en het lukte ze maar niet om hem onder controle te krijgen. Daarom schoot de politie gericht. De inbreker raakt niet gewond, maar is wel opgepakt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, iets over 8. Zometeen een uur lang in de mix die drie lijpe Italianen uit van Medusa. drie lijpe Italianen uit Italië, maar dat is natuurlijk dubbelop. Even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister. Eén vertraging die opvalt. A15 Gorinchem-Ridderkerk. Voor Sliedrecht-Oost daar 8 minuten en één flitser van de snelweg. Niet de snelweg op de A4 Schiedam richting Delft 54.0.
28: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
29: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
30: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
29: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
31: 18+ speelbewust.
32: Ja.
33: Serieus?
32: Wat een geld.
34: 18.000. Godverdikke me.
29: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
35: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
29: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
31: 18+ speelbewust.
36: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
37: ANWB en gaan. De aubergines en courgettes van Albert Heijn.
2: Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
36: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Binnen 1 minuut, meer Slam Mix Marathon.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Boost your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

uit de kast getrokken. Dan dacht je van Frankie Bizzardo, Shin Yuku zometeen. Een lekker bakske koffie met morning coffee, Goodfella. En eerst drie gasten uit Noorwegen in dit geval. Die gingen samen op tocht naar een huisje aan het water. En maakten daar deze track. Ik weet niet wat ze hebben gedaan daar samen met z'n drieën. Eén ding is zeker, de computer open gehad. En een van de leukste zomerhits van het jaar gemaakt, als je het mij vraagt. Het is de Bouwsta in de set van Medusa en Magnetic.

0: inmiddels langzaam uitgefaseerd zijn, denk ik. Maar dat wel een beetje een Frans-Italiaans ontbijtje. Kopje koffie en een peuk erbij. Goodfella, morning coffee in de set van Medusa. En daarvoor nog zomertrackie Bausa en Magnetic. En Karel is erbij, die stuurt een audiobericht. Dus even luisteren wat hij stuurt deze kant op.
1: En ja hoor, het is weer vrijdag.
0: Ja.
1: En zo te zien is het wokjesdag.
0: Oh, gadverdamme. Ja, gadverdamme. Karel, goed. Gelukkig is hij er weer bij. Hij heeft lang in het ziekenhuis gelegen. Sunny, onze favoriete glazenwasser, is even luisteren.
2: Jawel, jawel. Lijpe Thomas, we horen weer gekke dingen op de radio. Door de speakers heen klappen hier aan.
0: Ja.
2: En met deze gekke zomerse zon vandaag gaan wij niet alleen buiten vlammen, maar ook op die lijpe pokus aan.
0: Ja. Altijd zo enthousiast en zo vroeg. Lekker zeg. Goed dat je erbij bent. En net als half Nederland heb jij me aanstaan. De enige echte Slam Mix Marathon. En deze man hoor je vanavond om 8 uur gewoon met zijn eigen show. Al 11 jaar hè, trouwens zit hij bij Slam. Goed. Frankie Rizzardo. Om 9 Sam Veld. 10 Funkerman. Westend om 2. MK om 3. En Tess om 4. Zoveel goede sets komen er nog aan. En dit is hem, de set van Medusa. Met nu Frankie Rizzardo bij Slam. Dit is Shinjuku.

En het is 8:30. Vanaf vandaag is de annuleringsknop verplicht bij webshops. Dus als je bestelt, dan moet er meteen ook een annuleringsknop bij staan. Met al wil je toch niet bestellen. De overeenkomst ontbinden. En ik zou denken, dat is natuurlijk leuk. Maar de echte oplossing is dat je een annuleringsknop bij elkaar hebt, weet je wel. Dat je van de partner kan zeggen van, hé, lieve schat, die schoenen heb je echt niet nodig. Annuleer. En dat dan die vriendin van jou kan zeggen bij het zoveelste technische speelgoed en de 10e Sonos box op een balkon, dat die denkt, ja, sorry, dit is echt niet nodig. En dat je dat bij elkaar zou kunnen annuleren, dat is handig, zeg. Ja, voor een gezonde relatie. Hey, dan even kijken naar de wegen. Vertragingen vanaf 10 minuten. A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk. Ongeluk gebeurt 10 minuten. En de A73 Maasbracht, Nijmegen. Tussen Kuik en Dukenburg. Daar 18 minuten. Dan de twee flitsers. Deze is nieuw. De A1 richting Hengelo vanaf Duitsland. Bij Die Loete 172,8. En de A12 Utrecht-Gouda 36,7. Dit zijn ze op de snelwegen. Na een plaknacht wordt het vandaag 30 tot 35 graden. Het advies is om je ramen dicht te houden. Omdat anders de hitte je woning binnenkomt. En later vandaag drukkend heet dus. En kans op onweersbuien met veel regen en wind. Maar waar dat gaat vallen is allemaal nog best wel onduidelijk.

veel vragen binnen in de Slam app. Hoe heet deze plaat? Het is Amour Proper en Blurred Signal in de set van Medusa. Mocht je denken, ik ben het nu al vergeten. Ik app je wel als je in de WhatsApp van Slam even een bericht stuurt. Zo simpel is het. Miranda Drop laat weten wat een heerlijke set. Ik baal dat mijn dochter slaapt, anders zou de partybox aangaan. Moet ik zeggen, wat is het, 8:15 dat je dochter slaapt. Je bent goed voor elkaar, Miranda. Dat kan ik zeggen namens heel veel ouderen die altijd weer om 6:15 wakker worden, 6:30. Dento is erbij, die staat op het station te wachten op zijn trein met een kopje koffie in zijn hand. En Daniel van Horen, die laat van zich horen, sorry. Hij is blij met deze set van Medusa.

je woning binnenkomt. En buiten is het echt warmer dan binnen zometeen. En voor de rest is er ook de bestrijdingsdienst waarschuwt voor ongedierte vanwege de hitte. Meer wespen, muizen en ratten. Zou het

0: gasten uit Italië. Medusa. Goed eens, zeg. Jij komt natuurlijk vers van de snelweg. Hoe is het hitteplan daar?
1: Heet op het asfalt.
2: Het is ongelooflijk heet.
0: Ja, lekker zeg.
1: Ik heb mijn korte broeken voor aangetrokken.
0: Nou, daar wilde ik het even kort over hebben. Want ik vind een korte broek op werk eigenlijk altijd net een beetje pauper. Ligt een beetje aan je werk ook.
1: Ja, maar we werken in een creatieve omgeving. Het kan hier niet gek genoeg. Ik heb hier wel eens mensen op hun slippers hier rondlopen.
0: Dat klopt. Maar je weet ook dat die gasten van de Telegraaf, die zure journalisten...
1: Ja.
0: Altijd een beetje zitten te kijken naar dat beenhaar en zo. Die zitten te kijken en denken, getverdamme, denken zij.
1: Ja, zo denken zij, hè. Ja.

0: Wat ik dan benieuwd ben, hè, Hielke.
1: Ja.
0: Ik bedoel, je bent best wel, je hebt een mooi baardje. Heb je nou ook echt lang beenhaar of niet?
2: Ik heb, even kijken. In de winter hoef ik het nooit koud te hebben, hè.
0: Je hebt gewoon halve vacht, man. Wat goed.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
18: De eerste goal. Eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia, movement that inspires.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+.
1: ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met zelfmoordgedachten durven daar eerder over te praten, zeggen experts. Het is normaler geworden om bijvoorbeeld hulp te zoeken via 113. Volgens experts kan dat er de oorzaak van zijn dat het aantal zelfdodingen is gedaald tot het laagste niveau in ruim 10 jaar. Bij zorgorganisatie Plurijn gaat veel mis op het gebied van veiligheid voor bewoners en personeel. Dat meldt de Gelderlander, die een aantal ernstige incidenten onderzocht. Medewerkers zeggen dat ze gefrustreerd vertrekken door de misstanden. Plurijn geeft toe dat er dingen beter moeten. Zwitserland heeft bevestigd dat daar vandaag niet door Amerika en Iran wordt gepraat over een definitief vredesakkoord. Vicepremier Vance zei gisteravond al dat hij niet zou vertrekken. Er is al wel een ondertekend principeakkoord, maar volgens het Witte Huis is nog niet helemaal duidelijk wat er nu verder zal gebeuren. En in Rotterdam-Zuid zijn agenten vannacht bedreigd met een schaar. Ze hadden een auto-inbreker betrapt die toen met een schaar op ze afrende. De agenten gebruikten eerst een taser om zich te verdedigen en schoten in de lucht. Dat hielp niet, daarom schoten ze gericht. De inbreker raakte niet gewond, maar zit nu wel vast. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en het is benauwd warm. Temperatuur loopt op naar 30 tot 35 graden. Later vandaag meer bewolking en lokaal een paar felle buien met onweer en zware windstoten. En dit was het nieuws op Slam.
2: Michiel, dankjewel. Het is 9:02. Dit is je Slam verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A2 richting Utrecht tussen Zaltbommel en Waardenburg. Daar 13 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 16. En de A73 richting Nijmegen. Tussen Kuik en Dukenburg. Daar 20 minuten.
20: Weer naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
21: Dat gaan we vieren.
20: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
22: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
20: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
21: Dat gaan we vieren!
20: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
24: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
25: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
26: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
27: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
24: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
28: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
29: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
30: Kippie.
31: Unleash your energy.
32: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
33: Stereo Sunday
34: is your fun day.
32: Get your tickets op stereosunday.nl.
35: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
36: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
37: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 15%. Kom naar raamdecoratie.com.
38: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
39: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
40: 1 ijskoffie voor mevrouw.
39: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Casino.

0: actie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Boost your Friday.
7: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

ben je toch weer te laat geweest met het aanschaffen van een airco. Het is altijd als de temperaturen boven de 30 graden dreigen te gaan, dat je denkt, nou, misschien toch een keer aanschaffen. Zijn ze al uitverkocht. Gelukkig is dit het hitteplan van Slam. 24 uur lang verkoelende beats op je radio. Dit is de Slam X Marathon met de grote DJ's, nieuwe talenten en vaste namen. Deze man elke vrijdagochtend tussen 9 en 10 met een hoop nieuwe muziek. Bijvoorbeeld zijn eigen track. Sam Veld, hij start met zijn eigen track Follow the Waves.

0: dat is lekker. Je vrijdagochtend beginnen met strandtent vibes. Je kan de Aperol Spritz al bijna proeven. Met de nieuwe track van Alok. I Wonder If You Know, gedraaid door Sam Veld. Je hoort Sam Veld iedere vrijdagochtend tussen 9 en 10. Met een hoop nieuwe muziek. Goodbye of au revoir. Ciao. Adios. Tjus. Of zoals criminelen het tegenwoordig lijken te zeggen.
1: Toen ze weggingen, zei een van de daders de zin: de ballen, laat ze niet vallen.
0: De ballen, laat ze niet vallen. Die ga ik vaker weer gebruiken als ik ergens wegga. How do we say goodbye? Dat is nieuwe muziek van Roger Sanchez en Karen Harding. En Sam Veld draait hem nu voor je tijdens de pre-party van je weekend. Dit is de Slam X Marathon. Nieuwe muziek van Roger Sanchez.

genoeg blijven drinken. Altijd belangrijk bij deze temperaturen. Drinking Game, Warren Zeders. Gedraaid door Sanveld. Je hoort Sanveld iedere vrijdagochtend tussen 9 en 10. En wat is de status bij jou? Waar hang je uit? Wat ben je aan het doen? Ben je al lekker weekend aan het vieren? Heb je een thuiswerkdag? We weten allemaal hoe een thuiswerkdag eruit ziet. Op zo'n vrijdag als vandaag. Jolanda stuurt, hey Hielke, het lijkt net Ibiza hier op mijn dakterras met deze heerlijke zomerse slammuziek. Lianne, laatste loodjes van de werkweek. Daarna lekker naar Vlieland. Hey, wat lekker zeg. En we staan aan op de werkvloer bij Sascha. Het wordt hier een dansvloer. Dankzij Sanveld, Zürte.

Velt is Only en Be Alright samen met Hayley May. Nieuwe muziek hier in de Slam Mix Marathon. Sam Veld elke week weer op zoek naar de nieuwste tunes. En ontdekte ook de nieuwe van Resident, Oliver Heldens.

Dit is de Slam X Marathon en een hitteplan voor deze hete vrijdag. We hebben later op de line-up Funkerman, Alle Farben, Mr. Belt & Weasel, West End en MK. Onderweg naar je weekend met verkoelende beats op een hete vrijdag. Sam Veld, elke vrijdagochtend bij je. Met een hoop nieuwe muziek. Je hoort hem tot 10 uur in de mix.

0: Ascultă Somfelt!
1: Marathon. Zometeen.
0: Meer zomerse vibes en verkoeling in de Slam Mix Marathon. Zometeen een uur lang Funkerman.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Vanaf zondag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: 7,
6: wat een geld.
7: 18.000.
8: Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
16: Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
8: Kippie.
5: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
15: Oranje. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
1: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren. Je
7: traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 7 Nederlandse universiteiten werken nog altijd samen met de Israëlische wapenindustrie, ondanks een Europees verbod. Dat blijkt volgens Vrij Nederland uit onderzoek. De TU Delft en TU Eindhoven zijn zelfs vorig jaar nog nieuwe samenwerkingen aangegaan. Er wordt geregeld bij universiteiten gedemonstreerd tegen hun banden met Israël. Wie spijt heeft van zijn bestelde pakketje, hoeft niet meer eindeloos te zoeken hoe hij zijn bestelling kan terugdraaien. Vanaf vandaag moeten alle webshops een duidelijke annuleringsknop op hun site hebben. De Consumentenbond is daar blij mee, maar de webwinkels zelf vinden het maar een overbodige regel. Ook al varen er weer olietankers door de belangrijke straat van Hormuz, tanken blijft nog wel een tijdje duurder dan voor de Iran-oorlog. Een consumentenclub zegt dat het geen kwestie is van dagen of weken, maar van maanden. De prijzen aan de pomp zijn vandaag wel ietsje gedaald, maar zitten dus nog lang niet op het oude niveau. En werknemers en oud-medewerkers van zorgorganisatie Plurijn slaan alarm over de veiligheid van bewoners en personeel op 2 locaties. De Gelderlander onderzocht een serie soms dodelijke incidenten. Volgens het personeel gaat het vooral fout, doordat er vaak invallers op de zware doelgroep worden gezet en managers de werkvloer amper kennen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En dit was het nieuws op Slam.
0: Michiel, dankjewel. Het is exact 10 uur. Dit is de Slam X Marathon met zometeen Funkerman. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. 2 vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar 8 minuten. En de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 15 minuten.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
22: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
23: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
22: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
24: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
25: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
26: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
27: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
28: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
29: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
30: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
31: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
30: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
31: Wat doe ik aan?
30: Shop nu bij Zalando.
32: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
2: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Binnen 1 minuut meer Slam Mix Marathon.
9: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
10: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
9: Doei doei!
13: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er...

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: Hey, dat is lekker. Je weekend starten met funky basslines. Goeie track, Ace Red Becco en Fluxion. Ik ga even naar de telefoon. Marco, jij gaat dit weekend een slaapkamer airco plaatsen.
1: Klopt.
0: Is dat voor je werk of doe je dat bij jij thuis?
1: Nee, dit is dit keer voor mijn werk inderdaad. Thuis helemaal dus.
0: Oké, ik heb thuis zo'n airco met zo'n slurf. Ken je die?
1: Dat is helemaal niks.
0: Nee, dat is de slechte aankoop die ik ooit heb gedaan, denk ik. Want één, dat ding maakt echt een tyfusherrie. Dus je kan helemaal niet slapen als die aanstaat. En die slurf die gaat steeds weer naar binnen. Dus dan word je wakker en dan heb je zo'n slurf met warme lucht. Want dat circuleert, zeg maar. Dat circuleert dan terug in je gezicht. Maar ja, betere airco's.
1: Klopt, gewoon een vaste airco plaatsen. Veel beter, veel minder herrie, veel cooler, veel lekkerder.
0: Ja, ik heb zelf wel een beetje het gevoel, als ik nu die conclusie trek en ik wil zo'n ding laten plaatsen, dat ik dan weer twee zomers verder ben. Of valt het wel mee?
1: Nee hoor, gewoon bellen en dan wordt die gewoon geplaatst.
0: Oké, ik kan jou gewoon bellen en dan kunnen we wel een deeltje maken.
1: Zeker wel.
0: Helemaal goed. Hey Marco, heb je zelf ook een airco in de auto?
1: Ik heb zelf airco in de auto, nu niet, want daar staat hij uit.
0: Oké, nou ja, ga lekker snel doorrijden en ik wens je een verkoelend weekend in ieder geval.
1: Hoi, dankjewel, jullie ook.
0: Dankjewel Max, tot later.
1: Hoi.
0: Richting je weekend met de funky beats van Funkerman.

ik ben dus sinds 2 jaar best wel fanatiek aan tennissen. Ik heb me dus ook voor meerdere tennistoernooien ingeschreven. En dat is dus deze week ben ik een tennistoernooitje aan het spelen. Dat is meestal 's avonds. Nu heb ik het op de een of andere manier met een beetje geluk tot de halve finale geschopt. En nu moet ik dus zaterdag, eind van de middag, een wedstrijd spelen. Maar ik heb even naar de temperaturen zitten kijken. Ik weet niet hoe ik dit ga doen. 34 graden is er voorspeld. Ik heb al 2 flessen water in de vriezer gelegd. En dan hoop ik dat ik niet smelt op de tennisbaan. Hopelijk heb jij verkoelende plannen dit weekend. Ik zou toch voornamelijk de schaduw op gaan zoeken. Of misschien wel het strand. Aan de kust is het toch altijd net wat lekkerder te doen. Ik zie Joyce al lekker pauze houden. Naast een molen in een weiland. Hey, dat ziet er lekker uit. Jolanda luistert lekker op het balkon. Joël onderweg naar het weekend. En Robert die is onderweg in de auto richting Italië. Hey, die zoekt een nog warmer gebied op. Fijne rit richting Italië. Je luistert Slam natuurlijk ook wereldwijd via de Slam app. Dit zijn de beats van Funkerman in de Slam X Marathon.

0: Gaga en Sean Doran, Moving On, gedraaid door Funkerman hier in de Slam X Marathon. En Joel meldt zich via een berichtje in de Slam App.
1: Wie kan mij vertellen waar het zo mega druk is op die A1?
0: Wow, yo. Ja, er is al een ongeval gebeurd, zie ik daar. Op dit moment 35 minuten op die A1 richting Apeldoorn. Tussen Bunschoten en Barneveld staat daar nu vast. Heel veel sterkte daar. Verder niet heel druk op deze vrijdagochtend. Twee vertragingen springen er nog uit. De A2 richting Maastricht-Noord. Tussen Leende en Nederweert 22 minuten. En de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. 14 minuten langer luisteren naar de Slam X Marathon daar. Goed dat je erbij bent op deze vrijdagochtend. Dennis meldt zich in de Slam App. Festivaletje op het toernooi. Op de planning. Atmos in Eindhoven. En hij zegt nog succes met je toernooi. Ja, dankjewel. En hier nog een berichtje van Luc. Die gaat naar Groningen. Want Ben Wal daar. Op Paradigm vanavond. Hij heeft veel plezier daar in het hoge noorden. Ik kom zelf uit Groningen. De nachten zijn lang daar. Dus zeker met die warme temperaturen vannacht. Je hoeft niet in je bed te gaan liggen. Je kan gewoon tot 7 uur 's ochtends door. Mocht je daar zin in hebben. Dit zijn de beats van Funkerman bij Slam.

Nou, gewoon altijd goed deze man. Hè? En daarom is hij ook vaak de gast hier, de Slam X Marathon. Funkerman! Dit is de snelste route naar je weekend. Je zonnige en hete weekend. En we hebben een verkoelende line-up. Met later onder andere nog hier op de line-up Mr. Belt en Weasel. We hebben West End, MK, Tess, Alok, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. Volledige line-up.

0: verkoelende beats op je vrijdagochtend. Zometeen hier een uur lang in de Slam X Marathon. Alle Farben.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in een maand heeft niemand vannacht geslapen in de asielnoodopvang, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Als het aanmeldcentrum daar te vol zit, kunnen asielzoekers deze week terecht in een sporthal in Westerbork. Maar die bleef vannacht leeg. Het Rode Kruis is daar blij mee en hoopt dat het zo blijft. In de Brabantse plaats Berkel-Enschot is een man opgepakt die in Groot-Brittannië een straf moet uitzitten voor kindermisbruik. Hij had aan de kinderen van zijn ex-partner gezeten. Hij kreeg daar 13 jaar cel voor, maar sloeg op de vlucht. Na een tip van de Britten kwam de politie hier snel achter zijn schuilplaats. Ook al ligt er een principeakkoord tussen Iran en de VS en is de straat van Hormuz weer open, aan de pomp is dat maar mondjesmaat merkbaar. Volgens een consumentenclub kan het zomaar een paar maanden duren voor de benzineprijs weer op het niveau van voor de oorlog zit. Dat is zo'n 15 cent minder dan nu. En Israël heeft weer aanvallen gedaan op het zuiden van Libanon. En daarbij zijn zeker 18 tot 25 doden gevallen. Volgens een krant vooral burgers van wie de huizen onder vuur lagen. Het Israëlische leger houdt het erop dat terroristen van Hezbollah het doelwit waren. En dat onder de doden ook militairen zijn. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later vandaag is er kans op een paar stevige buien met onweer, veel regen en een harde wind. En dit was het nieuws op Slam.
13: Slamverkeer dan van Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 11 minuten. De A1 richting Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld, daar 38. En de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland, daar 13 minuten.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus? Wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
20: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
21: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
20: Sorry Bo, het is beauty.
21: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
22: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
24: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 20.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Boost your Friday.
13: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

dit weekend vooral gaat zien zijn blauw en geel. Een blauwe lucht en een geel strand. En deze man heet alle kleuren, maar dan in het Deutsch. Alle Farben komt uit Berlijn. Inmiddels overal ter wereld te horen. Van Ibiza tot Tomorrowland tot Las Vegas. En nu een uur lang bij ons met heerlijke zomerse house en deep house. Alle Farben hoor je tot 12 uur hier in de Slam X Marathon.

My Lovin', Electric Disco. Dit is de pre-party van je weekend. Slam X Marathon, de mussen vallen van het dak. En het KNMI heeft code geel afgegeven. Tot in ieder geval 3 uur vanmiddag. Wij zijn vooral onderweg naar code goudgeel op het terras. Onderweg naar je weekend. Dit is de pre-party van je weekend en de snelste route naar je weekend. Slam X Marathon met alle farmen en een hoop zonnige tracks. Bijvoorbeeld deze. Dit is You Make Me Feel bij Slam.

0: Every time my mind was stressful. You call it Stephanie. Ik leg even verbinding met Erik, die zit op het dak. Levensgevaarlijk natuurlijk. Erik?
1: Ja, man.
0: Erik, je zit op het dak.
1: Ja, man.
0: Erik, ga van het dak af. Wat doe je daar?
1: Ja, dakjes branden, ja.
0: Oh. Ik denk dat die dakjes vanzelf branden eigenlijk vandaag. Ben jij er nog wel voor nodig?
1: Ja, een beetje vuur, maar niet heel veel. Hartstikke warm.
0: Het is inderdaad hartstikke warm. Wat doe je om jezelf te beschermen?
1: Ja, een hoedje op, hè?
0: Hoedje op. Ik zou zo'n Mexicaanse sombrero opdoen als ik jou was, weet je wel? Dan, dat scheelt dan ook weer voor het dak.
1: Ja, dan zit ik helemaal in de schaduw, ja. Dat is wel beter.
0: Hey, hoe hoog is dat dak bij jou? Het lijkt alsof er allemaal vliegtuigen langs je heen vliegen.
1: Ja, klopt, man.
0: Erik, werk hard vandaag, niet te hard, oké? Okay?
1: Ja.
0: Werk niet te hard vandaag, oké? Okay? En geniet van je weekend.
1: Dankjewel, jullie ook weer.
0: Rust. Just the way you are. Milky in the sl-

0: kan bijna niet anders dat we met die Slam Summer 500 dit hete en het zomerse weer hebben gemanifesteerd. We gingen van 500 naar 1 en gevoelsmatig ook zo 500 graden dit weekend. Deze kwam nieuw binnen in de lijst. Vorig jaar nog niet tegengekomen in de Slam Summer 500. Dankzij de simpele reden dat hij nog niet was uitgebracht. Op 11 binnengekomen, De Bauza en Magnetic. Hele lijst kun je even nachecken op slam.nl, hè, de Slam Summer 500. Joyce meldt zich in de Slam
1: app. Na 12 uur, dus dat houdt in het lekkerste uurtje van de week. Voor mij graag Sarah Larsson met Midnight Sun.
0: En je bent er lekker.
1: Lekker nummertjes.
0: Ja, je bent er lekker op tijd bij, Joyce. Zometeen vanaf 12 uur inderdaad Slam Mix Marathon Request. Sarah Larsson staat genoteerd. En laten we verder ook veel zomerse tracks gaan draaien. Daar is het dagje wel naar natuurlijk. Je hebt de afgelopen week inspiratie op kunnen doen met de Slam Summer 500. De stembussen zijn bij deze geopend. Wat wil je horen zometeen? Geef het door via de Slam app. Dit zijn de net zo zomerse beats van Alle Farben. Je hoort hem tot 12 uur in de mix. Met nu Alle Farben's eigen track, Buddy Talk. Samen met René Miller. Je luistert naar de Slam Mix Marathon.

Talk to You. Gedraaid door alle Farben. Dit is de Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf 12 uur alles wat jij wil horen in Slam Mix Marathon Request. Wat wil je horen? Waar ga je voor? Misschien al een lekkere WK-track. Onderweg naar die 2-1 overwinning op Zweden. Dat heb ik in ieder geval ingevuld bij Scorito. Ga je voor een zomertrack? Laat vooral van je horen via een berichtje in de Slam app. Alles wat jij wil horen zometeen vanaf 12 uur in Slam Mix Marathon Request. Alle Farben heeft een AUX-kabel in de zon gestopt. Draait ook een hoop zonnige tracks voor je. Nu Alok en Kenny Dope. Hier is Deep Down.

0: Wow, alle farmen! In de Slam Mix Marathon. Bijna 12 uur op vrijdag. Je weet wat dat betekent. Alles wat jij wil horen, zometeen een uur lang in de mix. Slam Mix Marathon Request komt eraan.
1: De Slam Mix Marathon. Zometeen.
0: En ik zie al goede dingen aangevraagd worden. Onder andere James Hype komt voorbij. Oliver Tree en Nicky Jam. En wat wil jij horen? Geef het door via de Slam App.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
12: Dat gaan we vieren!
11: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
15: Kippie.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
17: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou?
20: Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook, uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
26: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Kampen staat de politie op scherp omdat een man in de video allerlei bedreigingen uit aan het adres van een school daar. We zijn er zichtbaar en onzichtbaar, zegt de politie. De school is nog niet ontruimd. De man bedreigt in de video nog meer mensen, maar of die ook met de school te maken hebben is onduidelijk. Minister Van Wil laat de politie niet rondlopen met naamplaatjes. Actiegroep Extinction Rebellion had erom gevraagd, want dan wordt het makkelijker om een agent aan te klagen als die rond een demonstratie overdreven veel geweld zou hebben gebruikt. Maar de minister is bang dat agenten dan thuis worden opgezocht. Toen het kabinet tijdens de coronagolf besloot om verpleeghuizen te sluiten, was dat een complete verrassing voor de inspectie. We hadden dat graag van tevoren geweten, zei de voormalige hoofdinspecteur tegen de parlementaire enquêtecommissie. Een oordeel over het besluit gaf ze niet, maar het moet lastig zijn geweest, zei ze. En het kabinet vindt het jammer dat Amerika en Iran nog niet praten over definitieve vrede. Er is wel een tijdelijk akkoord en dat is op zich positief, vindt minister Berendsen. Daarop waren er weer schepen door de straat van Hormuz. Er zouden nog veel mijnen liggen. Nederland gaat misschien helpen om ze weg te halen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En dit was het nieuws op Slam.
27: Hey, goedemiddag. Het is exact 12 uur. We checken de Nederlandse wegen. A1 meldt bij Bunschoten en Barneveld een file van 37 minuten door een ongeluk. En er staat 10 minuten vast op de A2 bij Leenderheide, Randweg, N2 en Valkenswaard. Ook een flinke polonaise richting het weekend op de A2 Beest en Waardenburg. 8 kilometer, 22 minuten. A10 Haarlem, Amsterdam, Hemhavens, een kwartiertje. En op de A12 Oud-Dijk en Duitsland ook een kwartier. Hopelijk werkt je airco op de A28, want dat is lang stilstaan tussen Maarn en Hoevelaken, 20 minuten. En op de A37 Zwarte Meer, Duitsland, 10 minuten. Nog wat flitsers. A1 De Lutte bij de grens met Duitsland, 172,8. A13 Den Haag, Rotterdam, 6,8. En de A22 Velsen-Zuid, Beverwijk, 9,3. Dan nog eentje op de A27 Utrecht-Hilversum bij hectometerpaal 80. We gaan Mixmarathon Request doen. Wat wil jij horen? We draaien alleen alles op verzoek. En het mag uiteraard wel tropisch vandaag, hè?
28: I'm Blue van Eiffel 65.
27: Ja, leuk.
29: Blinding Lights van The Weeknd.
27: Iets te donker.
29: The Backstreet Boys van No Diggity.
27: Dat is Black Street die je bedoelt. Oké. Laat je horen in de app van Slam. Wat mag het zijn?
30: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
31: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
32: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
33: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
34: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
35: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
34: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
8: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
19: Hola, ¿dónde está mi casa?
18: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
19: Paella, paella.
18: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
19: Buenas noches.
18: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
20: Binnen 1 minuut meer Slam Mix Marathon.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
24: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
24: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.

0: vind je bij Bol.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Boost your Friday.
5: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: En dan zijn we los met een uur lang alles op verzoek hier in de mix. Hey Erik.
1: Hey.
0: Goedemiddag jongen. Jij bent een van die vele appers. Oh, het gaat goed met mij. Dankjewel. Hoe is het met jou?
1: Ja, best.
0: Ben je al helemaal klaar voor de wedstrijd van morgen? Ben je al klaar voor Nederland-Zweden?
1: Ja, zeker.
0: Ga je een leuke thuisfeestje geven of ga je bij iemand kijken?
1: Nee, ik ga lekker op de voetbalclub feest vieren.
0: Oh, op de voetbalclub kijken. Nou, dat is helemaal toepasselijk natuurlijk. En jij komt met een bijzonder leuke track om dit uurtje mee af te trappen. Het WK van 2010 Zuid-Afrika. Een hoop mensen die dachten Shakira had het officiële anthem. Dat klopt ook, maar er was een grote concurrent. Wie was de grote concurrent van Shakira dat jaar, Erik?
1: Dat was Waving Flags.
0: Van Kenaan.
1: Deze artiest heb je niet meer.
0: Ja, dus ja. Kenaan, die heb je geëft. Hartstikke leuk. Ik pak de Vuvuzela erbij, want dat was het WK van de gigantische toeter in je bek. En dan wens ik jou een heerlijke wedstrijd morgen, maat.
1: Jo, hetzelfde.
0: Oké, en een mooi weekend alvast. Alles op verzoek dit uur, dus laat je horen in de app van Slam. Erik trapt hem af, om maar in voetbaltermen te praten. Kenaan, Waving Flag bij Slam.

0: God, is het heet. En wat zijn we feest aan het vieren voor het weekend. Mix Marathon Request. Hey yo, Nigel. Jij vraagt een van de meest nieuwe tracks aan.
1: Ja, klopt.
0: Leuk, zat je erop te wachten tot die uitkwam?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ze zijn hem veel aan teasen geweest op Instagram, hè?
1: Ja, klopt.
0: En heb je die boys al een keer live gezien ook?
1: Nee, helaas nog niet.
0: Oh, ze waren hier laatst, ik vond ze zo leuk. Ze doen een beetje denken aan Bankzitters of Turfy Gang, maar dan uit Scandinavië.
1: Ja, zo vaak hebben ze wel een beetje, ja.
0: Nigel, wil jij me aankondigen dan?
1: Oh joh, verval me een beetje, joh.
0: Ja, dat is ook wel heel nieuw, dan doe ik het wel voor je. Lose Myself, de nieuwe van De Bauza. Mooi weekend, maat.
1: Yo, thanks.

met onze voeten in het zand. De Slam Mix Marathon. Egbert, die heb gehad. Er is maar één track die het voor mij doet met dit soort temperaturen. Martin Garrix. Nou, Egbert, dat is weinig moeite. We gooien het natuurlijk in de mix voor jou. Summer Days, Martin Garrix bij Slam.

0: blijf jij cool met dit warme weer?
1: Nou, in principe ben ik me aan het voorbereiden. Want we hebben uitgerekend vanmiddag een personeelsfeest van het werk. En dan gaan we activiteiten bij doen. Aansluitend met een barbecue. Dus ik ben nog even aan het uitpissen hoe we dat het beste gaan volhouden.
0: Kan de activiteit niet gewoon het glas heffen zijn? Dat is wel genoeg.
1: Nou ja, op een duik in het meer of zo vind ik ook een leuk idee. Een leuk alternatief.
0: Ja, inderdaad zeg. Nou, dan wens ik heel veel plezier. En welk bedrijf is het?
1: Hoe te maken in Leeuwarden.
0: Leuk. Oh, helemaal daarboven wordt ook geluisterd naar de Mixmarathon. Te gek zeg. Dan is de keuze aan jou. Wat wil je horen in de Mixmarathon Request?
1: Ik wil graag een Zuidige Duo met Play the Life
0: leuk
1: horen.
0: Hey, een heerlijk weekend en alvast een mooie wedstrijd ook morgen tegen Zweden. Hè? Dat wens ik gewoon iedereen.
1: Dat is goed.
0: Oké.
1: Heel fijn weekend.

0: Respect. Het is Urs uit Maasje. Hallo daar.
1: Hey, Anul.
0: Waarom deze?
1: Ja, ik vind dat zo'n lekker nummer.
0: Nou, daar komt hij voor jou. Sunfreaks en Counting Down the Days. Stuur ook een appje naar Slam, is gratis. Met ons WhatsApp-nummer. Dat vind je in de Slam-app.

Rotterdam, Groningen, Utrecht, Nijmegen, Maastricht. Maar een appje uit Warnsveld, dat breekt hier ook door. Ricardo Schrijver. Wat moet dat raar zijn als je je naam, je eigen naam ineens op de radio hoort. Hij gaat voor de altijd goedlachse Fischer. Het is ook best slim om er als Fischer bij te lopen vandaag. Zo'n buckethead, die gaat je wel redden, ja. Hij heeft een nieuwe favor en die draaien we speciaal voor Ricardo Schrijver uit Warnsveld hier in Slam Mix Marathon Request.

0: Deze was top 3, hè? Another Talk to You. De nummer 1 uit de Summer 500 gaan we ook nog wel redden. Die is vaak aangevraagd, zie ik alweer, in de app van Slam. Ik denk dat we daarmee afsluiten. Dat is zo'n bom, die mag aan het einde. Hey, gezellig en druk in de app ook, ja.
1: Wat een heerlijke...

Dankjewel Slam voor die vele, vele verzoeken die zijn binnengekomen in de app. Het is echt krankzinnig. We houden het niet bij. Het is zo gezellig druk. Joyce, Manuela, Constantijn, Bunny, Dirk-Jan, Willem, Quinn, John, Casper, Jeffrey, Paul, Jobban. Gaan we nou niet testen. Gaan we nou niet al die namen laten opdreunen op die beat. De nummer 1 uit de Summer 500 nu.

0: Nog lang niet. We zijn eigenlijk pas op de helft. Nee, nog niet eens. We gaan door tot 6 uur morgen vroeg. We hebben nog heel lang te gaan. Zometeen Mr. Belt & Weasel hier een uur lang commercial vrij weer in de mix op Slam. Nadat ik de Grand Slam bekend heb mogen maken. Ja, ja, de allergrootste track op Slam komende week die we het meeste gaan draaien. Herinner jij je deze samenwerking nog uit 2012? Als je dit te gek vond, Alesso, One Republic samen. Nou, dan ga je die van deze week heel goed vinden. Het zijn namelijk One Republic en Alesso weer samen. Een legendarische combinatie. Net als Bassie en Adriaan, soft ijs met disco dip.
1: Slam. Grand Slam.
0: Volg zo eentje maar op, maar ze doen het met verven. Alesso, One Republic, In Your Eyes.

0: Grand Slam deze week. Alesso, One Republic. Voor het eerst op Slam gedraaid. In Your Eyes. Dit is de mixmarathon in je oren. En als je nog niet in de weekendstemming was, nou, dan hebben wij zwaar geschut geregeld. En tegelijkertijd zijn het de liefste gasten ooit. Mr. Belt & Weasel, een uur lang. Binnen nu en een paar minuten.
1: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant!
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren!
9: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
14: ANWB en gaan.
15: Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
19: Kippie.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt

0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dood van een vrouw in Sprangkapelle bij Waalwijk. Het is een bewoner van het huis waar de overleden vrouw eerder deze week werd gevonden. Wat haar precies is overkomen is nog altijd niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad houdt de politie rekening met van alles. Nu Amerika en Iran vandaag toch niet in Zwitserland over een definitieve vredesdeal praten, varen er minder schepen door de straat van Hormuz. De blokkade daar is opgeheven na het tekenen van het conceptakkoord. Maar nu een vervolg uitblijft, lijkt het erop dat schepen toch het zekere voor het onzekere nemen. Het kan straks flink tekeer gaan met zware onweersbuien en windstoten, en het KNMI waarschuwt in Limburg daarom voor gevaarlijke omstandigheden. Daar geldt vanaf 3 uur code oranje. In het Limburgse Landgraaf is Pinkpop aan de gang. In de rest van ons land geldt code geel, maar dat kan nog veranderen. En de beroemde Marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er 100.000 mensen meedoen tegen bijna 60.000 dit jaar. Er kan ook meer geld worden ingezameld voor goede doelen en de economische boost is groter. Het aantal aanmeldingen zat dit jaar ruim boven de miljoen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt tropisch heet met maxima van 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dan maar even naar de weg toe. A1 Oldenzaal en de Nederlandse grens. 11 minuten file. Op de A2 Beest en de Martinus Nijhofbrug een half uurtje. En op de A2 Leendeheide, Randweg N2 en Leende 16 minuten. Dan de A4 Den Hoorn en de Keteltunnel. Daar 20 minuten. A12 Ouddijk Duitsland 18 minuten. En de A16 Ridderkerk Zuid en de Drechttunnel 18 minuten door een afgevallen lading. Oh. A50 Renkum Waterberg een kwartiertje. En op de A73 Haps en Kuik 10 minuten. De laatste grote gemelde file duurt een kwartier en staat op de A73 bij Neerbos en bij mijn oma, bij Dukenburg. Dan een flitser gemeld op de A1 De Lutte richting de grens met Duitsland, 172,8. A1 Wilp Apeldoorn, 92,8. En de laatste A13 Den Haag richting Rotterdam bij 6,7. Ieder moment een nieuwe Slam Mix Marathon van Mr. Belt & Weasel. Blijf erbij.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Zie je nou wel, ze ruikt me.
7: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
13: Doei doei!
12: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro. Bij Burger King.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
11: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Boost your Friday.
18: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: Ja, je kan ze haten, maar al die bedrijven die je zojuist gehoord hebt maken het wel mogelijk dat we dit al jaren gratis en voor niets kunnen doen op de vrijdag. De Slam Mix Marathon, nu weer een uur commercial vrij. Geen zorgen, we gaan blazen met vrolijke tunes. Zal ik ook even blazen? Geen zorgen, ik heb een smintje op. Zo, hopelijk helpt dat iets bij de zwanes of de zwieten. Wat zijn dat ook alweer, Manfred?
1: Een zwetende anus.
0: Ja, precies.
1: En zwieten, dat zijn zwetende tieten.
2: Yeah, yeah. I need to turn all the lights off in the club right now. To the dance floor.

hete vrijdag 19 juni. Slam op vrijdag. Het is een betere combi dan Aperol met spritz. Dan ham met watermeloen. Oh nee, ik bedoel ham met meloen, niet met watermeloen. Soft ijs disco dip, ja man. Dat is Slam op de vrijdag. We houden ook Limburg in de gaten, want daar schijnt het helemaal los te gaan. Ik hoorde net ook op het nieuws dat code oranje inderdaad is afgegeven door het KNMI. Vanaf 3 uur in Limburg kans op forse onweers- en stormbuien, wat dat dan ook betekent. Het is rond 4:15 dat het echt los gaat, zie ik hier op mijn radar. En sterkt aan iedereen op Pinkpop. Man, je zou je tentje nu aan het opzetten zijn in de bloedhitte. En je moet al denken over een kuil om het water weg te laten lopen. Een hoop sterkte. Het is echt bloedverziekend heet vandaag. Let een beetje op elkaar. En ook op de oudjes werd al opgeroepen. De ouderen. Ik zei net dat er een file stond bij Nijmegen, Dukenburg. Daar zit mijn oma. Dus als iemand in de file staat bij Dukenburg. En je ziet een vrouwtje zwaaien vanuit het raam. Vraag dan even of ze de duim omhoog of naar beneden doet. En laat het me weten, oké? De Slam Mix Marathon Anul bij je met Mr. Belt & Weasel in de mix hier. Tot een uurtje of 2. Happy weekend, baby!

0: vinden deze zomervakantie. Ramon weet het. Hoe kwam je erachter, maat?
1: Laat ik het zo zeggen, ik kwam daar laatst op TikTok van achter. Daar was ik meerdere mensen aan het volgen die zeg maar die geldtips geven. Nou, ik was dat dus werkelijk gaan googlen en het staat er gewoon letterlijk in. Je kunt het tot mogelijk 4 keer terugkrijgen als je een stoel afstaat.
0: Op Schiphol, als jij jouw vakantie dus afstaat omdat het overgeboekt is, krijg je 4 keer de prijs van je vakantie terug.
1: Ja.
0: En ik ben denken dat ik dommer word van TikTok, maar dit is wel even een lifehack. Hey, zou jij het doen, Ramon, als ze zeggen, hey, jij gaat niet naar Kuala Lumpur, maar hier heb je 4 keer het bedrag?
1: Doen.
0: Ja.
1: geen twijfel, geld is geld.
0: Oude geldbof. Duidelijk, hey, dankjewel, man.
1: Hey, graag gedaan.
0: Later, hoi. Mix Marathon uit je speakers. En de grote fans van Mr. Belt & Weasel zijn erbij.

0: Het weer. Het wordt zeer warm. 60.017 graden. De tyfus. Dat is niet te doen.
1: De Slam. Mix Marathon. Slam. 1, 2, 3. Break it down.

David die stuurde een appje. Ik ga sowieso winnen, Anouk. Op mijn werk is het 53 graden. Yo, Davy, werk jij in een crematorium of zo? Als jij een temperatuur boven de 53 ziet staan op jouw dashboard of op een andere thermometer, stuur me die dan even. Als jij nog over Davy heen dendert, dan stuur ik jou de Slam Buckethead. Die verkoelende Slam Buckethead, maar anders gaat die linea recta naar Davy toe. Doe je raampje open, armen eruit.

Het was geen wedstrijd in principe, maar iedereen wil winnen. Marco die appt Mark, Marcel, alleen maar mannen met een M. Oh, en ook Davy, ja. Een foto van zijn thermometer. Davy die had 53 graden. Het is Mark die eroverheen dendert. Die zegt, moet je kijken, mijn thermometer. Ik werk in een restaurantkeuken. 56,5. Mark, waar heb je die in moeten steken om hem zo warm te krijgen? Huh? Maar oké, wat jij wil. Ik stuur jou de Slam Bucket Hat. Voor de warmste thermometer van het land. Hou ze in de pauze uit je speakers. En nu White Noise. Dat is de originele naam van de Slam Ochtendshow.

0: lang niet klaar. We zijn nu net een beetje warm eigenlijk. Dit waren Mr. Belt en Weasel en West End is de eerstvolgende.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Tot verdikken me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt...

0: cadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
5: Kippie.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
15: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
20: Een ijskoffie voor mevrouw.
19: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo.
2: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Word je volgende week woensdag in de ochtendspits met de trein, kan je de reis maar beter uitstellen. NS zegt dat er door een OV-staking tot 8 uur geen treinen rijden. Ook lijnbussen, trams en metro's staan stil. Vakbond FNV protesteert met de staking tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het is goed voor te stellen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis het idee hadden dat het code zwart was, zegt de voormalige baas van de inspectie. Maar dat was niet echt zo, zei ze tegen de enquêtecommissie. Volgens haar hoefde door goed spreiden niemand te worden geweigerd omdat her en der nog IC-plekken waren. Het OM gaat niet in de hoge beroep in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. Daarbij werden een gouden helm en 3 gouden armbanden uit Roemenië gestolen. De 3 daders kregen bijna 4 jaar cel. Met 2 ervan was er een deal, tegen de derde was een hogere straf geëist. Maar het OM legt zich bij de opgelegde straf neer. En de ANWB houdt voor het komende hete weekend extra wegenwachten achter de hand. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan vorig weekend. De wegenwachters zorgen er vanwege het hitteprotocol voor dat pechgevallen meteen van de snelweg gaan en bestuurders snel naar een schaduwplek worden gebracht. Het weer van Weer Online. Veel zon en benauwd warm. Het wordt 30 tot 35 graden. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar felle onweersbuien met lokaal hagel en zware windstoten. In Limburg geldt dan code oranje. En dit was het nieuws op Slam.
5: Ik dacht code roze in Limburg dit weekend, maar het is dus oranje geworden. We gaan naar de weg. Flitsmeister met de grote files A1 Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens. Een half uur. A1 Amersfoort Noord en Barneveld een kwartier door een auto met pech. Hopelijk doet de airco het nog. En de A2 Culemborg-Waardenburg 40 minuten. A2 Leendeheide, Randweg N2 en Leende 17 minuten. A15 brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en Tiel West een kwartier. Ook nog 16 minuten op de A17 bij De Stok. En industrieterrein Borgwerf komt door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A20 Vlaardingen-West en brug over de Bonervliet. A27 Everdingen-Noorderloos een kwartier en 20 minuten rijden langer over de A28 bij het Harde en Hattermerbroek. A28 en de Takietesbrug Maasbrug meldt nog 18 minuten. 1 flitser maar op de A1 bij De Lutte richting de grens met Duitsland bij 172,8. Binnen nu en een paar beats een nieuwe Slam Mix Marathon. West End, hier in de mix.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.

0: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 15%. Kom naar raamdecoratie.com.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Binnen 1 minuut, meer Slam Mix Marathon.
14: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
17: Pas op hoor, deze is heet.
18: Oef, ja.
17: Wil er iemand nog wat drinken?
18: Ja, lekker.
17: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
18: En voor mij, man?
17: En een frisje voor jou.
18: Dank je.
17: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Boost your Friday.
13: Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

geluidenman. Moet je horen ook die hele diepe... Hoorde je hem? Nog één keertje, daar komt-ie. Het lijkt wel zo'n onderzeeboot of zo die een signaal afgeeft. Onheilspellend. Totaal intens. Dit is de Slam Mix Marathon op je vrijdag. In de app hartstikke gezellig en bloedverziekend heet.

Ga je lekker slam? Anou op je bijrijderstoel, standing in voor Jarno, die zelf in de file staat. Ook bij hem zit ik op de bijrijderstoel. Onderweg naar Pinkpop. Het is een beetje onheilspellend, betreft het weer. Ik hou het voor je in de gaten. Het schijnt helemaal los te gaan. Code oranje en storm in het zuiden van Limburg. Hopelijk blijft Pinkpop gespaard. Dit weekend Echoes of Amsterdam. Een hoop slamluisteraars die tickets hebben gewonnen tijdens onze festivalmaand. Heel veel plezier. Morgen de eerste editie ooit van Echoes of Amsterdam. En het belooft dan ook een heerlijke dag te worden.

0: Veruit de meest aangevraagde track bij Slam vandaag is die nieuwe van De Bauza. Helma, wat krijg jij er voor een vibe bij?
1: Ja, ik weet niet. Gewoon een beetje vakantiegevoel krijg ik erbij.
2: Heb je ook wel eens gelimbo-danst? Ik vind jou wel dat type.
1: Nou, nee. Ik denk dat ik dan niet meer overeind kom.
2: Maar kan jij heel laag, Helma?
1: Nee, dat kan ik niet.
0: Het is niet helemaal de muziek om op de limbo dansen, deze set van West End. Maar we gooien die Bauza er zo nog een keertje in aan het einde.
1: Nou, helemaal goed, dankjewel.
0: En wie ook laag kan, is deze stem nu op Slam.

Zo. En dan hebben we spontaan nog even tijd voor één zomers plaatje. Nou, dat is dan die meest aangevraagde track in de app van Slam vandaag. Deze gaat heel lekker vallen, zeker na zo'n donker setje. We kruipen uit de grot, weer richting het zonlicht en genieten van de nieuwe Bauza. Dit is Lose Myself.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: nergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Everyone from left to right van Holland komt er al.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. De politie heeft er namelijk iemand voor opgepakt. Een man die bijna 150 kilometer verderop woont. Hij zou een video op TikTok hebben gezet waarin hij zegt dat hij kogels heeft klaar liggen om te moorden. Waarom hij juist de school in Kampen uitkoos, is niet bekend. Nederland levert niet één, maar twee schepen zodra die nodig zijn in de straat van Hormuz bij Iran. Een fregat en een mijnenjager. Intussen lijkt het scheepvaartverkeer daar weer af te nemen. Reden zouden bang zijn voor nieuwe spanningen nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran vandaag zijn afgeblazen. In de haven van Amsterdam is een man opgepakt die mensen ronselde voor het smokkelen van drugs. Op zoek naar ingangen binnen de haven zocht hij contact met mensen die in de haven op belangrijke posities werken. In hetzelfde onderzoek werd vorige week al een havenmedewerker aangehouden. En met het snikhete weer gelden er allerlei maatregelen. Zo zet de ANWB extra wegenwachten in, omdat veel meer pechgevallen worden verwacht door oververhitte motoren. Ze delen ook flesjes water uit aan gestrande automobilisten. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Het weer dan van weer online. Veel zon en met 30 tot 35 graden is het tropisch warm, maar in de kustgebieden minder heet door een westenwind. Later vanmiddag meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. In Limburg geldt daarom nu al code oranje. En dat was het nieuws op Slam.
8: Goedemiddag, 3 uur, Slam met je verkeersupdate door Flitsmeister. 270 kilometer aan vertraging op dit moment. Dit zijn ze vanaf 20 minuten of die met een bijzondere oorzaak. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg. Auto met pech, 3 kwartier langzaam rijden daar. A2 zit Michels-Gestel knooppunt Empel voor Empel de hoofdrijbaan, 25 minuten. En de A27 Breda-Gorkum voor Werkendam ook 25. Dan de A27 Utrecht-Gorkum voor Noorderloos, auto met pech, 40 minuten. En de A50 Eindhoven-Os voor Eerdel, daar is een ongeluk gebeurd. En daardoor op dit moment 3 kwartier langzaam rijden. Sterk als je erin staat, al veel sneller in de Slam Mix Marathon. Hoor je zometeen MK.
9: Zie je nou wel, ze ruikt me.
10: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
13: Kippie.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV...

0: dagen. Ziggo.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Voor mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van 169 euro voor 89,99. Dat zeg ik.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

bij Slam ook van start. We hebben een ventilator in de DJ-boot gezet, maar ze moeten blijven doordraaien. Slam Mix Marathon ziet er vandaag als volgt uit. Je hoort Frankie Rizzardo, Fede Legrand, Mau P, Digitalism, Newtone, Nora and Pure. En het komend uur, Legend, MK, die start met een van de tracks die aan je blijft plakken. Zeker in de hitte. Dit is

melding vandaag bij ons. Dat er een gaslek was hier om de hoek. En daarna zijn alle collega's naar huis gegaan. Ik ben benieuwd welke collega toch die anonieme melding heeft gedaan. Ik vertrouw het niet, Maar goed, we draaien hier natuurlijk gewoon door. MK in de Slam DJ Book. Hoe is het bij jou? Onderweg naar het strand. Bemachtig je straks dat plekje, dat ene plekje nog in de zon op het terras. Ben je echt nog wel flink aan het klussen?

0: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja. Echt serieus? Oh.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deals die je niet mag missen.
6: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechter heeft een man van 27 uit Almere veroordeeld voor verkrachting vorig jaar op Koningsdag in het centrum van Arnhem. Het slachtoffer was een meisje van 15. Hij duwde haar een dixie in toen ze wilde plassen en verkrachtte haar. Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van bijna 1,5 jaar. Farmers Defence Force dreigt met acties vanwege de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Hoe de acties er precies uit gaan zien is niet bekend, maar ze zullen niet op het Malieveld in Den Haag zijn, omdat de politiek binnenkort op reces gaat. De plannen hebben mogelijk grote gevolgen voor boeren bij belangrijke natuurgebieden. De angst op een school in Kampen was groot na een dreiging van de moordpartij. Een man zei op TikTok dat hij 33 kogels had klaar liggen en naar de school zou komen om te moorden. Daarom hielden veel ouders hun kind vandaag thuis, meldt Tubantia. De politie heeft de man opgepakt. Het is niet bekend waarom hij de dreiging deed. En het dreigt noodweer te worden in Limburg. En dat betekent dat er ook gevaar is voor bezoekers van Pinkpop in Landgraaf. Maar we hebben continu overleg met de weerdiensten en grijpen in als het moet, zegt Pinkpop. Het is nu 35 graden op Pinkpop. Daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en met 30 tot 35 graden tropisch warm. Maar in de kustgebieden is het minder heet door een westenwind. Later meer bewolking en kans op fikse onweersbuien. En daarom geldt in Limburg nu al code oranje. En dat was het nieuws op Slam.
9: Goedemiddag, 4 uur geweest. Slam met je verkeersupdate. Flitsmeister. 230 kilometer aan vertraging op dit moment als je alles optelt. En dit zijn ze vanaf 20 minuten of 10 minuten bijzondere oorzaak. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg. 3 kwartier vertraging daar. A12 Oude Rijn Arnhem voor Houten Oosten. Parallelrijbaan 1,5 uur. En de A16 Antwerpen-Breda voor Galder. Ongeluk gebeurt, 22 minuten. En de A50 Arnhem-Os, dat is de laatste voor de Maasbrug. Doe je er op dit moment 20 minuten langer over. Sterk dat je erin staat daar. Over een paar tellen, live in de Slam DJ Booth. Des.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
11: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
12: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
15: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
17: Unleash your energy.
18: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be
2: there
17: or cry later. Stereo Sunday
2: is your fun day.
18: Get your tickets op stereosunday.nl.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
20: Brussel Zuid.
19: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
22: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
23: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

download de app. Karwei, maak het mooier. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: weekend. Meer Slam Mix Marathon.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
0: ANWB en gaan.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: ANWB Zomeralert. Nu Giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

Slam, geen strand geworden. Het is veel te heet vandaag. Maar wel volop aan het genieten vanuit mijn vrijdag. Vanuit mijn zwembad. Mijn tuin, tuinbadje. Foto van Kim in de Slam app. Hey Slam, vanuit de achtertuin. Super weer en heerlijke muziek. En Alexandra die stuurt, wat een heerlijke muziek. Ik luister niks anders meer. Goed dat je erbij bent. Mix Marathon Vrijdag met Tess in de DJ Booth.

0: Wauw, jullie hebben wel even schrikken tijdens je set.
1: Goed, hè?
0: Ja, dat was wel gewoon de bedoeling, toch? Die stilte
1: ja,
0: die er heel even
1: ik
0: in zat.
1: Ik keek jullie ook aan, hè? Ja, ik ja. Tot. En iedereen keek, Tesso.
0: Ja, ja. Was de bedoeling.
1: Ja, het is goed gegaan.
0: Verder was het zeker niet stil. Zat er een hoop energie in je set?
1: Ja, altijd.
0: Goed, dankjewel.
1: Was, ja, graag gedaan.
0: Heel veel positieve reacties die binnenkomen via de Slam app.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Oh.
0: En je eerste keer hier in de DJ-boot. Maar je gaat het land door, want ik zie een volle agenda.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, overal nergens.
0: Ja, wat goed. Vertel eens, waar kijk je het meest naar huis deze zomer?
1: Nou, ja, daar heb ik toch wel echt een hoogtepuntje.
0: Ja.
1: Komt-ie. Tomorrowland.
0: Ja, dat snap ik op zich wel.
1: Ja.
0: Ja, wat goed.
1: Ja, dat is niet in Nederland, maar...
0: Nee, nou...
1: Ja. Telt
0: die? Ja, die telt wel een klein beetje als Nederland. Ja, dat telt zeker als wat goed zeg.
1: Ja, ik heb echt zoveel zin in.
0: Ja.
1: Echt heel leuk.
0: Welke dag sta je?
1: De zondag, tweede weekend.
0: Oh, wat
1: de allerlaatste dag volgens mij.
0: Ja, ja, zeker. Dus afsluiten. Je had toch wel eens dat het 3 weekenden was, maar nu is het 2 weekenden. Dus dan ben je echt aan het afsluiten daar.
1: Ja, ik hoop dat iedereen nog een beetje fit is.
0: Ja, zeker. Ja, wat goed. Hey, en verder? Wat komt er verder de komende tijd?
1: Nou, er komt van alles eigenlijk aan. Sowieso volgende week komt mijn plaat Shooting Stars uit.
0: Ja.
1: Samen met Spinning Records.
0: Ja.
1: Dus daar kan ik echt niet op wachten.
0: Want dat is een track die je gemaakt, maar die is veel support. Bamble onder andere.
1: Chesto.
0: Ja,
1: ja echt. Het support blijft binnenkomen.
0: Ja.
1: Het is echt zo leuk om te zien.
0: Ja, wat goed zeg.
1: Het blijft leuk.
0: En volgens mij, want Bamble draaide hem al best wel een tijdje geleden, toch?
1: Ja, door Bamble was je eigenlijk een beetje afgetrapt.
0: Ja, die heeft hem gelanceerd.
1: Ja, ja bedankt Bamble.
0: Ja, heel goed. Ja. En nu komt hij dus officieel uit, volgende week.
1: Ja, het duurde even.
0: Ja.
1: Nou ja, het duurde even.
0: Ja.
1: Het gebeurt gewoon.
0: Zo gaat dat.
1: Het is echt zo leuk.
0: Maar
1: ja.
0: Het moment is nu daar. Dus als de zomer in volle gang is, dan is de track er ook.
1: Een lekker zomerplaatje.
0: Nou, top. Heel goed. Wat een mooi nieuws allemaal. We houden je in de gaten de komende tijd. Leuk dat je er voor het eerst was. Hier
1: ja,
0: in,
1: leuk. Ja, ik vond het erg leuk. En bedankt voor de uitnodiging.
0: Tuurlijk. En kom snel weer eens terug.
1: Deal.
0: Dus hoorde je voor het eerst in de Slam Mix Marathon. En zometeen hoor je de Mix Marathon Chart.
2: Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Vanaf zondag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen... bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
12: Kippie. De eerste goal. De eerste crush? De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Zie je nou wel, ze ruikt me.
17: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Hallo.
20: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
19: Ja hoor.
20: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
19: Tuurlijk.
20: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
19: Ja.
21: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
23: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
24: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
25: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het kabinet houdt drie opties open voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Het gaat om twee locaties bij de Eemshaven in Groningen en één in het Zeelse Terneuzen. Volgens stroombeheerder Tennet kan het beste worden gekozen voor de Eemshaven. Maar er zou in Groningen weinig draagvlak zijn. Eind dit jaar neemt het kabinet een besluit. De Belgen hebben te horen gekregen dat ze alles in hun tuin moeten vastbinden vanwege het verwachte noodweer. Bij Antwerpen en Gent worden bossen en parken gesloten. Er is gevaar dat daar de wind bomen omver blaast. De verwachting is dat het hier straks ook gaat spoken. Vooral Limburg zou de volle laag krijgen. In België is muziekfestival Graspop aan de gang en daar komt een naarbericht vandaan. Bij het podium zou gisteren een vrouw of meisje zijn verkracht. De politie is een onderzoek gestart en kan er voorlopig nog niks over zeggen. Graspop wordt bezocht door tienduizenden metalfans uit allerlei landen, ook uit Nederland. En het wordt morgen met 34 graden extreem heet in Houston als Nederland op het WK tegen Zweden speelt. Het is ook nog eens erg benauwd. De KNVB adviseert Oranjefans een liter water per uur te drinken en vaak de schaduw op te zoeken. Naar schatting lopen 15.000 Nederlanders mee in de Oranjemars naar het stadion. En langs de route staan koeltenten. Het weer dan van Weer Online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het nieuws op Slam.
0: Het is 5 uur, Slam met je verkeersupdate door Flitsmeister. 180 kilometer aan vertraging op dit moment. En dit zijn ze vanaf 20 minuten. Of die met een bijzondere oorzaak. De A2 Utrecht en Bosch voor de Martinus-Nijhoffbrug. Doe je er 40 minuten langer over. A2 Sint-Mietegels-Gestel knooppunt Empel voor Empel. De hoofdrijbaan 25 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug 21. En de A7 Zaanstad-Horen voor Weidewormer. Daar liggen voorwerpen op de weg. Pas daarop. 3 kwartier langzaam rijden. En de A12 Utrecht-Den Haag voor het Gouwe-Aquaduct. Ouwe. 39 minuten daar. En de A12 Oude Rijn Arnhem. Voor Houten Oost. De parallelrijbaan 21 minuten. De A50 Nijmegen Gorkum. Voor Brug over de Linge. Een auto met pech 43 minuten. A16 Rotterdam Breda. Voor de Moerdijkbrug 27 minuten. En dan de laatste. De A27 Utrecht Breda. Voor de Merwedebrug. Daar doe je er 22 minuten langer over. We staan voor je klaar. De 15 heetste op de dansvloer. Op dit moment een nieuwe Slam Mix Marathon Chart. Binnen een paar tellen.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
4: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
27: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
28: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
29: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
28: Oranje. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
30: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
31: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
30: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
32: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
33: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Het komend uur dans je de hitte van je af. Met de nieuwe Slam Mix Marathon Chart. Maar weet je het nog? Vorige week waren dit de drie grootste. Are you ready? Ze kreunden het uit van vreugde. Op 3, Baby van Prospa. 2. Camel Fat en Josh Gigante op 2. En So Good. Maar de lachende nummer 1 was La La Land, Green Velvet, Medusa en Genesee. Max Tyler heeft de hitte niet overleefd. Freaky One vind je niet meer terug in de nieuwe Mix Marathon Chart. Net als D.O.D., Closure en Armin van Buuren en Like a Child. We gaan snel van start met de hekkensluiter. Clooney en Prospa, Free Your Mind. Na 11 weken.

Miss Monique, Capuchon, oftewel Afrojack. Hot Sauce, 6 weken in de lijst. Vorige week op 12, nu zakt hij wel naar 14. Dit is de Mix Marathon Chart. Je viert het weekend met de 15 heetste festival tracks en clubhits van dit moment. Dit is de nieuwe Slam Mix Marathon Chart en in Amerika willen ze hem. Nog liever dan olie, het is niet normaal. Overal staat hij te draaien de laatste tijd. Adam 10, zijn eigen sound. En deze hit gaat er zeker aan bijdragen dat je hem nog veel meer gaat zien de komende tijd. I Never Knew

voetballer Cristiano Ronaldo hard op weg naar de 1000 doelpunten. Hij stopt denk ik niet voordat hij het gehaald heeft. En David Guetta stopt niet voordat hij 1000 producties heeft aangetikt. Daar heeft hij ook nog een kind gekregen onlangs op zijn 58ste. Die tellen we gewoon mee. Maar deze ook zeker. The past, present, the future. 7 weken in de lijst en op 12. Dit is de Mix Marathon Chart. Tijd voor de hoogste nieuwe binnenkomer. Uit Italië. Medusa op 11. Silence.

0: en Tiga, vorige week op 4, willen doorstijgen. Maar het lukt ze niet, ze bereiken de top niet, ze zakken dus terug naar 6. Slam Hitteplan, de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Nu twee die wel wat tegen de hitte kunnen. Uit Brazilië, Vintage Culture en Volcoder, Hands Up, op 5.
1: Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up.

Move Into The Sun, New Girl. Vorige week de Mix Marathon Track of the Week. En daar plukt hij nu de vruchten van. Stijgt door in de Mix Marathon Chart. Van 8 naar nummer 4. Het ontplofte na het Coachella Festival in Amerika. Ze hebben een nieuw album op het legendarische Circo Loco Records. Zijn al tijden vaste klant in de Mix Marathon Chart. Nu doen ze het even wat rustiger aan, maar dat mag ook wel. Met 35 graden. Ze blijven even stilstaan.

Medusa, Genesee en Green Velvet. Vorige week nog de lachende nummer 1 en nu een toontje lager. La La Land op nummer 2 in de Mix Marathon Chart. Dat zijn de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Het eiland Ibiza. Ik was er gisteren nog en ik kreeg van de week een wijze tip van een eilandbewoner. Die zei, geef je over aan het ritme van het eiland. En volgens mij bedoelde die toen de clubs, de zon, de clubs en de zon. Maar Josh Gigante en Camel Fat, die wonen er. En toevallig belanden ze dan ook nog wel eens samen in de studio. En het resultaat mag er zijn.

0: Wat een klapper dit. Vorige week al aan het kloppen op de deur van de nummer 1 positie. En nu overgenomen van Green Velvet, Medusa en Genesee, La La Land. Vorige week nog nummer 1 en nu dus Camel Fat en Josh Gigante. De titel zegt het al. So good! Zometeen verder met de Mixmarathon. Je hoort een uur lang Alok.
1: De Slam Mixmarathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Gek op

0: Jonge. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
8: Kippie!
9: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
17: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
18: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
19: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het OM verdenkt het meisje uit het Groningse Meerstad van moord op haar ouders. Dat betekent dat ze het niet in een opwelling zou hebben gedaan, want dan is het doodslag. Ze zit nog zeker 2 weken vast en mag alleen met haar advocaat praten. Ze is trouwens iets ouder dan gedacht, ze is 15. De politie heeft een jacht geopend op garages die geheime vakken in auto's maken, meldt de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om verborgen ruimtes onder de vloer of achter een dashboard. Criminelen gebruiken ze om wapens, drugs of geld te vervoeren. De politie denkt dat het in zo'n 100 garages gebeurt. Groningen wil hoe dan ook niet dat er een kerncentrale komt bij de Eemshaven. Volgens provincie en gemeente zijn er afspraken over gemaakt na alle problemen met de gaswinning. Toch werd vandaag bekend dat het kabinet 3 opties openhoudt, waaronder 2 locaties bij de Eemshaven. De andere is Terneuzen in Zeeland. En gemeenten en provincies maken zich zorgen nu er steeds minder geld is voor onderhoud en aanleg van wegen en spoorlijnen. Ze zijn bang voor flinke overlast bij bruggen en viaducten. Ook vinden ze het slecht nieuws voor nieuwe woonwijken. Bouwen heeft weinig zin als je geen wegen of spoorlijnen hebt, zeggen ze. Het weer dan van Weer Online. De bewolking neemt toe en later vanavond trekken stevige buien over met onweer en windstoten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 31 graden, maar aan zee is het koeler. En dat was het nieuws op Slam.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
2: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Binnen 1 minuut, meer Slam Mix Marathon.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Boost your weekend.
7: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

I just want.

0: 24 uur in de mix.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
5: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Wat verdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
15: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
16: Kippie.
17: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
20: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
22: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden.
1: In het Groningse Meerstad waren vandaag bijeenkomsten over het echtpaar dat gisteren dood werd gevonden in hun huis. Ouders en kinderen konden er daarover praten. De dochter van het stel werd vrijwel meteen opgepakt. Het meisje van 15 wordt verdacht van moord en zit nog zeker 2 weken vast. De provincie Groningen voelt zich overvallen door het kabinet dat 2 opties openhoudt voor kerncentrales in de Eemshaven. De andere locatie is het Zeeuwse Terneuzen. Na alle problemen met de gaswinning was ooit afgesproken dat er in Groningen geen kerncentrales komen. Een gedeputeerde noemt het onfatsoenlijk. In Frankrijk gaat ruim de helft van de bevolking gebukt onder een hittegolf. Bijna 36 miljoen Fransen wonen in delen van het land waar code oranje geldt. Op 1 hoogste waarschuwing. Op veel plaatsen is het al 35 graden. En de komende dagen wordt het in sommige regio's nog heter, rond de 40 graden. En koning Willem-Alexander heeft de snollebolletjes nagedaan tijdens een fotomoment met de keizer van Japan en hun vrouwen. Hij wilde dat iedereen goed in beeld zou komen in Amsterdam en zong van links naar rechts en van rechts naar links. Dat doen de fans van het Nederlands elftal ook op het WK voetbal. Het weer dan van Weer Online. Over Limburg trekt een stevige bui en later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het nieuws op Slam.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sampo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
24: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires. Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
26: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
28: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
29: ANWB en gaan.
30: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
31: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
32: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
28: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
33: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis.
2: Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Vanaf zondag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis!
11: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
0: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Om de komst van kerncentrales tegen te houden heeft de provincie Groningen alle hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die debatteert binnenkort over kernenergie. Het kabinet had 2 locaties in de Groningse Eemshaven achter de hand. Maar de Tweede Kamer nam ooit een motie aan dat er in Groningen geen kerncentrales mogen komen. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dat is echt heel veel. Het is een uniek experiment. Zij is op Radio 1. Een tragisch ongeluk in de metro van Lyon. Een blinde man die op zoek was naar de uitgang van het station viel van het perron en werd gegrepen door een metro. Hij was op slag dood. Wat er precies verkeerd is gegaan is niet duidelijk. Het metrostation heeft gewoon ribbels waarmee blinden de weg kunnen vinden. En in Frankrijk is onbekende muziek gevonden van componist Wolfgang Amadeus Mozart. Het gaat om 7 korte stukken voor fluit en harp uit de 18e eeuw. Het notitieboekje lag ergens achteraf in de Nationale Bibliotheek in Parijs. En iedereen is zo blij dat de muziek overmorgen al te horen is. Het weer dan van Weer Online. In Limburg kans op een stevige bui. En later in de avond volgen vanuit het zuiden meer buien. Daarbij kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen weer veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het nieuws op Slam.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
1: Strikt. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Binnen 1 minuut meer Slam Mix Marathon.
2: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Zie je nou wel, ze ruikt me.
7: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, Autotaalglas.
20: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
24: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
23: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
23: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een milieuclub is kwaad dat het kabinet de optie openhoudt voor kerncentrales in de Groningse Eemshaven. Een woordvoerder noemt het een schoffering voor alle Groningers die al schade lijden door de gaswinning. Het is beter om in te zetten op windmolens op zee. Dan verbreek je ook niet je politieke belofte, zegt de club. Chaos op het spoor bij Londen na een ongeluk met twee treinen in het noorden van de stad. Ze zouden op elkaar zijn gebotst tussen de stations London St. Pancras en Leicester. Persbureau Reuters zegt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. Het treinverkeer bij Londen is vrijwel helemaal stilgelegd. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt morgen of overmorgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. En het was een groot succes, de verkoop van shirts van het Nederlands elftal, waar het zweet nog in zit van de wedstrijd tegen Japan. Ze werden geveild voor het goede doel en leverden bijna €60.000 op. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar kankeronderzoek van het Prinses Maxima Fonds. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vanuit het zuiden buien met kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland geldt daarom code oranje. Morgen veel zon bij 24 tot 31 graden, maar aan zee koeler. En dat was het nieuws op Slam.
27: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
28: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
31: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
30: Ja, werkt wel.
31: Social deal, deals die je niet mag missen.
32: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
31: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
33: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
34: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
35: Kia. Movement that inspires.
33: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
36: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
37: Adtap.
36: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
38: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
39: Bij
4: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch.

0: Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Vanaf zondag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals, hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Britse hulpverleners zijn massaal uitgerukt om een treinbotsing bij Londen. Een onbekend aantal passagiers zou gewond zijn geraakt. Een van de treinen zou automatisch zijn stilgezet door het veiligheidssysteem... en de andere zou er bovenop zijn geklapt. Het treinverkeer is waarschijnlijk de rest van de avond ontregeld. De Zeeuwse actiegroep is blij dat er geen nieuwe kerncentrales komen in Borselen. Het kabinet ziet van die locatie af en houdt in Zeeland alleen nog Terneuzen achter de hand. Wel leeft de actiegroep mee met de inwoners van Terneuzen en het Groningse Eemshaven, omdat daar mogelijk wel kerncentrales komen. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaar gewond geraakt door een evenzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. Daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. En België heeft de volle laag gekregen door noodweer. De brandweer moest uitrukken voor blikseminslagen en omgevallen bomen. Meest opmerkelijk was een molen die compleet is ingestort door een windvlaag. Bij ons wordt rekening gehouden met noodweer in Limburg, Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Daar geldt code oranje. Het weer dan van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor met kans op zware windstoten, onweer en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg. Morgen veel zon bij 25 tot 30 graden, maar aan zee koeler. En dat was het nieuws op Slam.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
22: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
21: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
23: Hey, jij daar.
24: Heb je ook zo zin in vakantie?
23: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
24: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
23: Prijsvrij vakanties.
25: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
23: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
26: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sampo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
26: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
28: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
29: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
28: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
30: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
31: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
32: Oranje. Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
33: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
34: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
35: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
36: Oh. Goedemorgen allemaal.
37: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
38: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel.
0: De Mutjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gallegal.
19: Binnen 1 minuut. Meer Slam Mix Marathon.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Boost your weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: LeGrand presents Dark Light Sessions.
1: Een nieuwe week betekent een nieuwe aflevering. Mijn naam is Fred Legrand en je luistert nu naar mijn wekelijkse show Dark Light Sessions hier op Slam.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
13: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
15: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
18: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
19: Wie, ik?
18: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
19: Echt waar?
18: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
19: Dat is stoer van mij.
18: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
19: Woehoe!
18: Op sunweb.nl.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
20: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gereden. Eén zou stil hebben gestaan en de ander zou er bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. Politie doet een melding bij Veilig Thuis. Dat is een meldpunt voor kindermishandeling. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar hun auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. Inmiddels is het festival weer aan de gang. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Een groot Amerikaans tv-maker is overleden. Het is James Burrows, die achter veel iconische comedy-series zat. Zo regisseerde hij onder meer 1000 afleveringen van series als Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi en Friends. En ook won hij 11 Emmys. James Burrows was 85 jaar. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. Tijdens een bui is kans op zware windstoten, onweer, hagel en veel regenwater in korte tijd. Overdag, morgen dus, veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En dat was het nieuws op Slam.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
26: Opgelost, autotaalglas.
27: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
28: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
29: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
30: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
31: Rook?
30: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
31: Nee, rook. Uit de meterkast.
29: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
30: Zo, koffie?
29: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
32: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
33: Praxis.
34: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
35: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
36: Kia. Movement that inspires.
37: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
38: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
35: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
39: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
40: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Boost your weekend.
22: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: Is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
17: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: Zie je nou wel, ze ruikt me.
19: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
20: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
23: Doei doei!
2: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En dat was het nieuws op Slam.
2: Boost your weekend.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij het treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren twee treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapten. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-out fase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En dat was het nieuws op Slam.
2: Boost your weekend.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.

0: 24 uur in de mix. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorden raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn twee huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had het rood moeten zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En dat was het nieuws op Slam.
2: Boost your weekend.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.